Want dan kom het die van haare. Kom aan, Matou. Kom aan, Matou. Kie al kan tyd van af jou na. Kie haar raad en na Matou. Want dan kappa. Akatsi. Ek ken ek my waar na wat hy tato. Reina. Pirima. Zo, toe.